0: zouden ze wel weten dat wij bij u vastzitten. Een rood lampje.
1: Wat?
0: Een rood lampje.
2: Oh, het wordt hier benauwd.
1: Jezus, het lijkt wel een sauna.
2: Wat is er met hem?
1: Weet je niet.